0: komend uur kunt u bij de concertzender en de World of Jazz gaan luisteren naar Wereldmuziek Live met opnieuw opnames die de concertzender op 16 juni jongstleden maakte op het Houtfestival in Haarlem. Als eerste luisteren we naar het optreden van de wereldberoemde 78-jarige Ustad Noorbakhsh uit Balochistan, regio in Pakistan. Hij is een meester op de banjo, een sitar-achtig instrument met een toetsenbord dat hij sinds zijn kindertijd bespeelt. Noorbakhsh speelt oude liederen en composities uit Balochistan en heel Pakistan, maar ook Perzische en Koerdische stukken en zelfs Bollywood-nummers. Hij schrijft ook eigen composities en heeft een eigen experimentele stijl ontwikkeld, met daarin veel ruimte voor improvisaties. Luistert u, het komt half uur, naar Ustad Noorbakhsh.
1: ام تو بری توی سادگیره استاد نوربخش دوشم به دنبورا والا جا مرا توشا دنبورا دانیال صاحب موفی دنبورا بجاته راچه بجاته یا مرا بری توی ساچه سازه سور سنگی چی سور زیمل بری توی سازه اس کو بولتے ساچان پہلے سے میں میرے چوٹی کا ساز میں چوٹا تھا یا بجایا وہی ہے بری توی ساچان کا ساز
2: So Ustad wants to introduce himself to you all, welcome you all, say Vashatke, welcome. And the first tune that we're going to play is called Sachan, and it's actually a tune very much about the kind of weather we had today, where you have clouds and then sun and then clouds again. This kind of weather in Balochi is called Sachan, and this tune is about that.

U hoorde de meester op de banjo Ustad Noor Baksh uit Pakistan. En dat tijdens zijn concert op 16 juni jongstleden op het Houtfestival in Haarlem. Op diezelfde dag, 16 juni 2024 dus, gaf op het Houtfestival ook het duo Hamraats Acte de Présence. Hamraats is een samenwerkingsproject van Khorshid Dadbeh uit Iran, speler van de tar, tamboer en baglama, en Lucie Le Lorrain uit Frankrijk op doedoek en fluit. En ze leren elkaar kennen bij Kodaar in Rotterdam. Ze brengen moderne composities die zijn geïnspireerd op de rijke muziektraditie van modale en makam muziek uit Iran en Armenië. Vrije muziek die als een zijdesjaal over je heen glijdt. Gaat u genieten de rest van deze uitzending van Hamraats.

Met de klanken van Hammerhout, zoals die te horen waren op het Houtfestival op 16 juni jongstleden, is deze aflevering Wereldmuziek Live weer volledig gevuld. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en het programma werd samengesteld door Karel Kooijman. Voor de speellijst kunt u natuurlijk terecht in de gids op onze site concertzender.nl en ook met onze CZ-app kunt u deze gids raadplegen.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dag luisteraars, dit is de ochtendeditie tot 10 uur bij de Concertzender. Vandaag met componisten als Ignace Pleyel en François de Vienne. We beginnen met de 18e eeuwer Christoph Willibald Gluck. Op 27-jarige leeftijd ging zijn eerste opera in Wenen in première, Artaserse. Er zouden er nog vele volgen. Naast als een vocale werk schreef hij 8 triosonates en enkele symfonieën. Bijvoorbeeld de Weimarer Symfonie in G groot. Miki Kaik dirigeert l'Orfeo Barokorkester in dit stuk van Christoph Willibald Gluck.

Dat was de Weimarer Symfonie in G groot van Christoph Willibald Gluck. U hoorde Orfeo Barokorkester, gedirigeerd door Miki Gai. We gaan nu naar de Oostenrijker Josef Leopold Eibler. Hij was onder andere koordirigent in Wenen. Toen Mozart overleed en zijn requiem onvoltooid achterliet, probeerde Eibler het werk te voltooien. Maar ja, dat lukte niet echt en uiteindelijk was het Franz Xaver Süssmayer die de klus wel klaarde. Josef Leopold Eibler, over hem ging het eigenlijk nu, schreef het nu volgende strijkquintet voor viool, twee altviolen, cello en contrabas. En het is een werk in A groot, uitgevoerd door Ensemble Concertant Frankfurt.

Dat was Ensemble Concertant Frankfurt in het strijkquintet in A groot van Joseph Leopold Eibler. Nu gaan we naar een minder bekende naam in deze ochtendeditie van de Concertzender. We gaan namelijk naar Luigi Gianella. Dat is een Italiaanse componist en fluitist die actief was eind 18e tot zo'n beetje het begin van de 19e eeuw. Hier is zijn Concert voor fluit en orkest nummer 1 in D-klein. Emmanuel Pahut fluit samen met Kammerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Het fluitconcert van Luigi Gianella.

Dat was het concert voor fluit en orkest nummer 1 in D-klein van Louis Gianella. Fluitist Emmanuel Pahoud en het Kammerorkest Basel, gedirigeerd door Giovanni Antonini. De Fransman François de Vienne was een tijdgenoot van Louis Gianella. De Vienne was actief als fluitist, fagotist en componist. Rond 1790 ongeveer was hij zeer succesvol als operacomponist. Bijna al zijn instrumentale werken schreef hij voor blaasinstrumenten, zoals deze sonate voor hobo en basso continuo, opus 71 nummer 6 in C groot. Hoboist Ingo Goritzky samen met ensemble Villa Musica. Hier is de sonate van François de Vienne.

Dat was de sonate voor hobo en basso continuo opus 71, nummer 6 van François Devienne. U hoorde hoboïst Ingo Koritsky samen met ensemble Villa Musica hier in de ochtendeditie bij de Concertzender, elke dag te beluisteren van 7 tot 10 uur. Op onze website concertzender.nl en in onze Concertzender-app vindt u de speellijst van dit programma. We gaan nu luisteren naar muziek van Ignaz Pleyel, Oostenrijks componist, muziekuitgever en pianobouwer. Hij schreef bijvoorbeeld dit pianoconcert in C groot. Het heeft als bijnaam Pour le piano forte. U hoort het Philharmonisch Orkest van Gior, gedirigeerd door Paul Weigold. Solist Masha Dmitrieva.

Pianiste Maja Dmitrieva was soliste in het pianoconcert in C groot Pour le piano forte van Ignaz Pleyel. U hoorde verder het Philharmonisch Orkest van Guilleur, gedirigeerd door Paul Weigold. De naam van Franz Süssmayr is nauw verbonden met het Requiem van Mozart. Hij was degene die na de plotselinge dood van Mozart diens Requiem voltooide. Maar hier is eigen werk van Süssmayr, zijn symfonie voor orkest, Sinfonia Turquesa. Werner Erhard en Vladimir Ivanov dirigeren ensemble Sarband en Concerto Köln.

Dat was de sonate voor piano nummer 11 in A groot alla Turca van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Maria João Pires. De Duitse componist Joseph Martin Kraus volgde zijn muzikale opleiding in Mannheim, maar vertrok toen naar Zweden, waar hij werd aangesteld aan het Zweedse Hof. Hij schreef opera's en toneelmuziek. Uit de opera Soliman II klinkt nu balletmuziek. Een uitvoering door Ensemble Sarband en Concerto Köln.

Concerto Köln en Ensemble Sarband brachten u de balletmuziek uit de opera Soliman II van Joseph Martin Krauss. Tot slot van onze ochtendeditie muziek van de Tsjech Paul Wranitzky. Het stuk maakt deel uit van de muziek voor de viering van de verjaardag van keizer Frans II op 13 februari 1803. Hieruit de laatste contradans. U hoort het Tsjechisch Philharmonisch Kamerorkest Pardubice.

Marek Stilek dirigeerde het Tsjechisch Philharmonisch Kamerorkest Pardubice. Ze speelde de slotdans uit Kotlibet op de 13 februari 1803 van Paul Wranitzky. Dat was muziek bij de verjaardag van keizer Frans II. En dit is het slot van de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Deze week samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. Alle informatie over muziek en muzici vindt u op onze website concertzender.nl of in onze Concertzender-app. Fijn dat u bij ons was en graag tot morgenochtend.

Bij de Concertzender is het nu tijd voor Sanssouci. In onze serie rond Mozart zijn we inmiddels aangekomen bij 1787. De componist gaat dat jaar twee keer naar Praag. Eén keer in januari en één keer in oktober. Je zou kunnen zeggen, het is de omgekeerde wereld. Want normaal komen boheemse componisten juist in Wenen hun geluk beproeven. Maar Mozart heeft in deze stad een paar zeer aansprekende successen. In Praag presenteert Mozart weer eens een symfonie, de Praagse. En die wijkt sterk af van de andere symfonieën die Mozart in zijn Weense tijd schreef. Zo heeft het werk maar drie delen, net als de symfonieën uit zijn jeugd. Maar een stap terug is het niet. Met zijn statige inleiding is het zeker geen verstrooiing muziek. Ook de proporties wijzen op serieuze aspiraties. Je zit al gauw een half uur aan deze symfonie vast. Geen probleem voor het Praagse publiek dat dit monumentale werk juichend ontving. We gaan er nu naar luisteren.

U hoorde Mozarts Praagse symfonie door de Staatskapel Dresden onder Bernard Haitink. Intussen was Mozart ook weer druk bezig met opera. Zijn interesse was de afgelopen jaren verschoven van opera seria, ernstige opera, naar opera buffa, luchtige opera. Dat wil niet zeggen dat hij met een platte klucht genoegen nam. Het verhaal moest echt wel een beetje stekelig zijn en, bovenal, het libretto moest een muzikale uitdaging bieden. Na lang zoeken kwam hij uit bij de Italiaan Lorenzo da Ponte. Deze bewerkte De bruiloft van Figaro, een Frans toneelstuk van Beaumarchais tot Le nozze di Figaro. Kenmerkend aan Figaro en in die tijd fonkelnieuw is de explosieve groei aan ensembles. Vooral tegen het einde van elke acte gaan de personages veel meer samenzingen. Er vinden allerlei misverstanden en absurde situaties plaats die op een onvoorspelbare manier worden bezongen. En daar vinden we de originele muziek. De aria's die er nog wel zijn, die klinken veel liedachtiger, veel minder virtuoos dan vroeger. Figaro had het jaar daarvoor al met redelijk succes in Wenen geklonken, maar werd in Praag pas een echte hit. We laten twee beroemde aria's horen, plus het slot van het tweede bedrijf. De aria's zijn Non più andrai en Voce sapete, alsmede de finale van het tweede bedrijf, het Le nozze di Figaro van Mozart. Solisten vindt u op onze website. In Wenen raakte Mozarts muziek langzaam uit de mode. Reden te meer om nog naar Praag terug te keren. Volgende week volgen we Mozart op zijn tweede Praagse reis. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

due pennacchini, quel cappello

Fatto non costano culto, sono io stesso satà.

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Welkom bij Matchpoint programma 290. Vandaag een programma met unieke opnames van enkele legendarische pianisten. Wat maakt deze pianisten uniek? Als u dit programma beluistert, dan hoort u dat iedere pianist heel anders klinkt. Ze waren heel individueel, met een eigen klank en vaak bijzonder mooi. Ieder met een heel andere technische benadering van het instrument. Een van de allerbelangrijkste was één pianocomponist waar ik mijn heel leven lang mee bezig heb gehouden. En in de 80e jaren heb ik een anthology van zijn complete werken opgenomen. Ik heb het over Ferruccio Busoni. Busoni zei ooit, ik speel niet met de handen. Ik zou na aanleiding hiervan een lezing kunnen geven uit te leggen wat hij hiermee bedoelt. Ik begin met een opname van een van de 9 studio-opnames die hij maakte in 1921. Volgens een brief aan zijn vrouw was hij niet zo blij met de gang van zaken in die tijd. Een van die opnames die ik altijd heel bijzonder heb gevonden was de registratie van de eerste prelude en fugue in C, Grote Terts, uit het Wiedekar van Johann Sebastian Bach. Die opname dateert uit 1921.

That was the legend Irish pianist componist Ferruccio Busoni to the Prelude and Fuga in C. Grotterterz out at Wiedi Carven Bachspeld. Opgenomen in 1921. New and complete contrast. The eccentric pianist Vladimir de Parkman. Wow, as ein soviel verhalen rondom deze man. Ma, we kan nu luisteren naar zijn unieke pianospel. Hij had speciaal ideeën over pianospel, die vandaag de dag nog best een hulpmiddel zouden kunnen zijn om de klank van pianisten van nu minder percussief te laten klinken. Ik heb er wel over gesproken met mijn leerlingen destijds. Hij speelt Chopin's Nocturne in E kleine terts, opus 72 nummer 1, en de opname dateert uit 1927.

Dit was de pianist Joseph Hoffman die het vierde pianoconcert van Anton Rubinstein speelde. Live opgenomen in 1937. Er is net wat tijd over voor een opname van Benno Moisevic, die u ook kunt zien en volgen op YouTube. Het Tannhäuser Overture van Richard Wagner in een bewerking van Franz Liszt en opgenomen in 1938.

Dit was de pianist Benno Moisevic in een opname uit 1938. Hij speelde de Tannhäuser Overture van Richard Wagner in een bewerking van Franz Liszt en het werd opgenomen in 1938. Als u wilt reageren, Jeffrey Madge, apenstaart concertcenter.nl. En dank voor het luisteren.

Dit is de Concertzender met het programma Sonoor, waarin we u vandaag muziek laten horen van één Amerikaanse familie, de Weilersteins. Donald Weilerstein is oprichter en primarius van het beroemde Cleveland Quartet. Vivian Hornick Weilerstein is pianiste. Samen met hun dochter Alisa vormen zij het Weilerstein Trio. Alisa groeide uit tot een van de belangrijkste cellisten van haar generatie en ontving in 2011 de prestigieuze MacArthur-beurs, in de volksmond de Genius Grant. Haar jongere broer Joshua koos aanvankelijk niet voor de muziek, maar werd uiteindelijk een gevierd dirigent. We beginnen bij de ouders. Donald en Vivian spelen de Suite Hébraïque van Ernest Bloch. Deze in Zwitserland geboren componist putte zijn hele leven inspiratie uit zijn Joodse achtergrond. Niet zozeer als religieuze overtuiging, maar meer als bron van ernst en verdieping. Bloch schreef de Suite Hébraïque in 1951, oorspronkelijk voor altviool en piano, maar hij maakte er ook een versie voor viool van. Het werk grijpt terug op traditionele Joodse melodieën. Zo klinkt in het openingsdeel de roep van de shofar door de rituele ramshoren uit de synagoge. De suite bestaat uit drie delen, een rapsodie als opening, een plechtige processionale en een stralende affirmation. Luistert u naar Ernest Bloch's Suite Hébraïque met Donald Weilerstein op viool en Vivian Hornick Weilerstein aan de piano.

En wij gaan door met de tweede suite in E klein uit de luidmuziek van Bach. Het is BWV 996 en die wordt uitgevoerd, we hebben haar al eerder gehoord, door Evangelina Mascardi.

U hoorde de prelude in C groot BWV 924 op piano door Claire-Marie Le Gouay op de piano dus. Wij gaan door weer met die mooie cd van de Canadese violist met al die Canadese violen die pasten op het stuk. En het stuk is de eerste vioolsonate in G mineur 1001 is dat.

U hoorde de eerste vioolsonate BWV 1001, uitgevoerd door Mark Viewer. Hans Meerman en Robert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Heel hartelijk welkom bij Concertzender Actueel van 9 september. Een speciaal welkom aan alle machinisten, conducteurs, tram- en buschauffeurs. Nu jullie staken, neem ik aan dat jullie allemaal luisteren naar ons. Mooi, want we hebben veel concertnieuws, heel divers, van oude tot hele nieuwe muziek. Aandacht zal er zijn voor het Gaudeamus Festival. Gasten van dat festival, pianiste Joanna Gama en componist, ja, let wel, Ivan Vukostalbiewicz. En die lukt het helemaal om hier te komen in onze studio. En dat lukt ook Minou de Leeuw, wier vader Ton herdacht wordt, ook bij het Gaudeamus Festival. En blijf maar vooral luisteren. En volg ons speellijst op concertzender.nl. En nu is het die OV-staking. Harde vakbondsmensen. Maar wat zal het zijn als dichters staken?

de staking van de dichters. Je kende haar waarschijnlijk wel. Lenny Koer zong dat. De Griekse Orpheus, of Orpheus, was ook een dichter. Maar ik vertel u nu over Theater Orpheus in Apeldoorn. En daar staat 12 september, dat staat 12 september weer bol van jazz, soul, funk en meer. Tijdens het jazzfestival Generations. Op 4 podia staan jong talent en gevestigde namen. Met optredens van Jam Rosie, het NJEO, met Renier Baas, Peter Douglas en de Preacher Man van Marjorie Barnes en Nicola Missing. Het is alweer de 8e editie van dit jazzfestival. En voor al het swingende nieuws uit Apeldoorn kunt u het beste kijken op de site orpheus.nl/voorstellingen. Daar leest u bijvoorbeeld over zangeres Ntjam Rosie. Zij bracht vorige maand haar 9e album uit. Persoonlijk, soulful, jazzy en met Afrikaanse invloeden. Ze speelt met haar band warme ballads, maar ook catchy, uplifting songs. Zoals hier met In Your Arms.

Necham Rosie met In Your Arms. Zaterdag in Apeldoorn. En van Apeldoorn naar Singapore. Emiel Stoffels zocht daar de cd van de week. Een cd die onlangs nieuw is uitgekomen. John Williams als componist van concertmuziek. Nou, dat is even wennen. Toch is zijn fluitconcert uit 1969 allerminst een poging om zijn filmmuziek naar de concertzaal te verplaatsen. De muziek is kleurrijk, ritmisch bewegelijk en soms uitgesproken lyrisch, maar ook eigenzinnig. Yin Ta speelt met grote souplesse en een fraaie scala aan klankkleuren. De muziek is donkerder en minder dringend dan zijn latere filmmuziek, met een gespannen, soms beklemmende ondertoon. Hoort u het laatste deel? Het Allegro uit het Concert voor Fluitstrijkers en Slagwerk uit 1969 van John Williams. Yin Ta fluit en het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Daryl Angor.

Jatsje in genoegen voor oog en oor. In de knappe speelse koor- en personenregie van Carsen. En het theater in het theaterdecor van de Roemeen Radu Borisescu. Nedda, de ontrouwe Colombina van de troep, vertolkt door de Amerikaanse stralende sopraan Corinne Winters, is de vrouw om wie het gaat. Zij wordt verraden door de afgewezen Tonio, wederom Roman Bordenco, die haar eigenlijk wil hebben. En zij wordt vermoord met haar minnaar Silvio, de Poolse bariton Hubert Sapior, door haar jaloerse echtgenoot Canio. Prachtig was het slotbeeld met de twee vermoorde personages omringd door het koorpubliek in het decor van dit theater in het theater. Dat koor van de Nationale Opera blijkt iedere keer weer wonderen te verrichten, hoe massaal de scènes ook zijn. Mascagni's Cavalleria Rusticana na de pauze opent met hetzelfde slotbeeld van Pagliacci en blijft in het decor van het theater spelen. Nu met een gespiegelde achterkant, waardoor de scènes nog massaler lijken. Dus achter de coulissen waar iedereen zich opmaakt en verkleedt. De orkestmuziek hier, landelijk en volks, en het toneelbeeld lopen wat uit elkaar, en dat is ook bij een reprise weer even wennen. Turiddu komt terug van de oorlog en vindt zijn Lola getrouwd met Alfio. Hij ruilt haar in voor Santuzza, maar zijn hart blijft bij Lola. Santuzza probeert hem tevergeefs terug te winnen en uiteindelijk vermoordt Santuzza's geliefde Alfio zijn vrouw Lola wegens haar vermeende ontrouw. Een geval van onverbloemde femicide. En die misdaad blijkt maar eens te meer van alle tijden te zijn. De echte koordirigent van de Nederlandse opera, Edward Ernanian Cooper, stal de show met zijn directie van het operakoor op de bühne in een wederom schitterende massascène. En boeiend was het voor het publiek in de zaal hem nu zo duidelijk en theatraal te zien dirigeren. Ook hier was weer veel vocaal te genieten. Al was het toneelbeeld iets wat eenvormig bij de grote scène tussen Santuzza en Turiddu, gezongen in een wat stevig volume door de Amerikaanse mezzo Rayon Bryce Davies en de Koreaanse tenor Siok Yong Baek. Roman Bordenco als Alfio ditmaal excelleerde wederom en de Nederlandse mezzo Maria Warenberg zong een heerlijke Lola. De jonge dirigent Andrea Battistoni is nu al een meester in dit speciaal Italiaanse verismo-vak. Hij leidde het Nederlands Philharmonisch Orkest, het massakoor van de Nationale Opera en de solisten in een door en door Italiaanse toon met alle nuances van dien.

Applaus, applaus. Dank Aukerlien van Hoytema voor je column. En u hoorde trouwens de proloog uit Pagliacci door Roman Bordenko. Nog meer nieuws over Gaudeamus Festival. En we zijn er nog niet, straks komt er nog meer. Het festival in Utrecht. Op zaterdagmiddag 12 september is de live finale van de 9e editie van de Thera de Maris Ooyensprijs voor pas afgestudeerde componisten. De Thera de Maris Ooyensprijs staat elke 2 jaar in het teken van het stimuleren van recent in Nederland afgestudeerde componeertalent en het overbruggen van de stap tussen opleiding en beroepspraktijk. Dat concert is gratis toegankelijk en dat is in Theater De Kikker. Dit jaar zijn de genomineerden onder andere Amba Klapwijk, Lydia Gardener en Jonathan Riporcari. De winnaar van 2024 was Philippe Przybylo. En van hem horen we nu Medusa. En dat is ooit opgenomen door de concertzender toen hij hier te gast was en actueel op 25 september 2024.

Tot zover Medusa met een Z van Philippe Przibilo, de winnaar van de Terre de Maius Oriënsprijs in 2024. Donderdag 17 september hoopt componist Theo Duvendi zijn 96e verjaardag te vieren. Het concertzenderprogramma Die Zang een Lied staat daar graag bij stil en ruimt een uur in voor twee bijzondere werken uit zijn omvangrijke repertoire: Six Turkish Folk Poems en het verhaal van de keizer en de nachtegaal. Scheidslijnen tussen klassieke muziek, jazz en improvisatie heeft hij nooit als belangrijk beschouwd. En dat kunt u gaan horen komende zondag 13 september om 11 uur.

0: Dat was het Agnus Dei uit de Missa Brevis van Ton de Leeuw. De Leeuw zou 16 november 100 jaar geworden zijn. Het Gaudeamus Festival staat dit jaar stil bij zijn 100ste geboortedag. En Minou de Leeuw, de zoon van, is hier om daarover te vertellen. Hartelijk welkom. Ik draai mijn microfoon een beetje naar u toe. Mag ik jou zeggen?
1: Zeker.
0: Echt goed zo. Ik vind dat dit stuk nou eigenlijk niet zo Ton de Leeuw-achtig.
2: Het is nogal oud, hè?
0: Ja. Dit was niet waar die later zo meer bekend door is geworden, denk ik. Deze stijl.
2: Klopt, ja. Hij heeft natuurlijk verschillende periodes gehad. En de meeste mensen kennen het best dus de laatste periode, laten we zeggen, jaren 70, 80, 90.
0: Ja.
2: En dat is wel een hele andere beleving, zeg maar.
0: Dan. Zocht hij dat dan zelf zo? Was die eerst? Ik vind het bijna traditioneel. Er zitten wel moeilijke dissonanten in. Maar heeft hij zelf dus een weg gezocht?
2: Zeker, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik ben zelf niet. Ik ben geen muziektheoreticus. Maar ja. Wat ik zo hoor en lees, heeft hij dat alle fasen doorgegaan.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat hoorde hij daar dan thuis van? Boven uit de studeerkamer? Of?
2: Hij speelde wel eens op de piano stukken, sommige stukjes. Of hij had iemand thuis, een zangeres of wat ook, om dingen, stukken door te nemen. En uiteraard gingen we altijd naar de premières met z'n allen.
0: Ja.
2: Het was wel 3-4 keer per jaar dat we.
0: Ja. Ligt er bij jou of bij de familie dan ook een taak nu om die muziek door te sturen? Van voer is wat van ons vader uit, of mijn vader?
2: Dat kwam de afgelopen pakweg 2 jaar geleden kwam dat naar voren bij ons. En we hadden echt de behoefte om daar iets mee te gaan doen. Zeker nu dit jaar zijn 100ste geboortejaar is. Mm-hmm. Om daar toch meer aandacht aan te geven. Ook niet alleen de muziek, maar ook zijn betekenis in het muziekleven. In de ontwikkeling dus van hedendaagse muziek.
0: Ja. Is dat duidelijk in kort te zeggen wat die betekenis is geweest?
2: Ik denk in mijn beleving vooral de spirituele kant van muziek.
0: Zoals?
2: Je had natuurlijk een grote belangstelling voor de Aziatische kant.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Zich verdiept in de Upanishads enzovoort. Dus dat was voor hem een heel erg belangrijk stuk. Dat naar mijn idee een beetje terug naar de vroege muziek in Europa qua inzet, qua intentie.
0: Ja, het is altijd heel belangrijk. Ik liet je dit net zien, het boekje Ton de Leeuw, muziek van de 20e eeuw. Dat heb ik nog in mijn boekenkast staan. Daarin vindt hij, schrijft hij in het voorwoord eigenlijk, dat hij toch zelf er als een motor achter moet zitten om zijn muziek te laten horen. Is dat nog steeds zo? Of is die inmiddels ontdekt?
2: Ja, dus toch met dit genre is dat niet zo heel makkelijk. Ik denk dat weinig componisten zomaar alsmaar uitgevoerd worden.
0: Nee.
2: Vaak
0: een sandwich, hè? Een bekend stuk, Ton de Leeuw, dan nog weer een bekend stuk. Om het toch te blijven promoten, maar dat moet wel.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja. Nou, gelukkig wordt er aandacht besteed aan deze 100ste.
2: Geweldig, ja.
0: New European Ensemble en de Heek Vocal Ensemble, die voeren dit werk uit. En dat is onderdeel dus van het Gaudeamus. En dat zal zijn vanavond, 9 september. Beetje laat op de avond, 9:45.
2: Ja.
0: Maar dat is een hele dag vandaag. Dus dat belangrijk, zoiets?
2: Zeker, ja. Gaudeamus is toch een beetje. Daar was hij al van zo jongs af aan was hij daarbij betrokken. Dat was hem toch een beetje de voortrekker van die groep in die tijd. Naast Walter Maas uiteraard,
0: ja.
2: Die het opgezet heeft. Maar hij heeft heel lang daar een hele grote rol in gespeeld. Dus fantastisch dat ze daar nu aandacht aan geven,
0: ja.
2: Aan zijn werk.
0: En dat hebben jullie eigenlijk erop attent gemaakt? Of hebben ze dat zelf ontdekt?
2: We zijn met een hele groep mensen hoor. Een aantal mensen, oud-leerlingen, collega's later. Die met elkaar zijn we dit traject aangegaan. En ja. Daar vloeit dit onder andere uit voort.
0: Ja. Is er een archief met zijn werk of zit dat bij Donemus?
2: Donemus heeft nagenoeg alle partituren. Het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag heeft het archief. En dat hebben ze een paar jaar geleden uitstekend geordend. En
0: ja.
2: Je kan nu online daar overal naar gaan kijken.
0: Ja.
2: Heel interessant.
0: Nou, dat is toch fijn. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen van, nou, als een componist zo'n jaartal nodig heeft, dan is het daarna heel gauw vergeten. Zo'n jubileum. Nou, ik ben het er niet altijd mee eens. Maar het is in ieder geval wel fijn dat het gebeurt, nu.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan maar zien hoe het over 100 jaar weer gaat. Van Ton de Leeuw 200 jaar.
2: Ik ga dat niet, bij zijn, denk ik.
0: We houden het in ons archief.
2: Heel graag.
0: Heel veel plezier vanavond. Het is toch wel mooi als jouw vaderwerk wordt uitgevoerd natuurlijk.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, dat is ook een bijzonder werk, hè? Dat is een deel van een marimba-concert.
2: Ja, Midare.
0: Een heel marimba-concert.
2: Ja.
0: Ik weet niet door wie het gespeeld wordt, maar daar moeten we maar even kijken op de...
2: Vandaag of...
0: Vandaag.
2: Wat wij nu gaan horen.
0: We gaan nu horen dat het zoals het oorspronkelijk geschreven is. Hè?
2: Ja, zo'n Michiko Takahashi.
0: Precies, voor die had hij het geschreven, ja. En dat is een...
2: En vanavond is wel, dat is toch wel leuk om te zeggen. Vanavond is het, naar mijn idee, een Japanse vrouw ook weer die speelt. Zij, ja. Ryoko Aoki.
0: Nou, hebben we dat ook meteen gezegd. Veel plezier in ieder geval.
2: Hartelijk dank.
0: En laten we hopen dat de naam bekend blijft. Weer even opgehuurd wordt.
2: Ja.
0: Bedankt voor de komst.
2: Dank u wel ook.

0: Dat was een fragment uit Midare voor marimba, dat ook vanavond op het programma van het Gaudeamus Festival staat. Om 21:15 vanavond in Tivoli Vredenburg in de Hertzaal. Het werd hier trouwens bij deze opname uitgevoerd door Michiko Takahashibo. Ook treden op het New European Ensemble en de Hague Vocal Ensemble in het kader van de viering van het het 100ste geboortejaar van de invloedrijke Nederlandse componist en muziekpedagoog Ton de Leeuw.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Het Utrechtse ensemble Holland Barok, met QUE, werkt vaak samen met theatermakers, componisten en andere muzici aan vernieuwende uitvoeringen van barokmuziek. Naar eigen zeggen slaat het ensemble met zijn vrije en open-minded benadering bruggen tussen de meest uiteenlopende stijlen en culturen en speelt daarmee een verbindende rol in de samenleving. Op 12 en 13 september voert Holland Barok samen met het vocale solistensemble Voce Soave het programma Bach Enchanted uit. Een uitvoering rondom Bachs naar raadselachtige en laatste meesterwerk, die Kunst der Fuge. In Bach Enchanted wisselen zangers en instrumentalisten elkaar af. De complete die Kunst der Fuge, noot voor noot zoals Bach die schreef, maar nu op een tekst gezet door de onlangs overleden Harry van der Kamp. Op 12 september voert Holland Barok Bach Enchanted uit in het klooster Sint Agatha, in het Brabantse Sint Agatha. En op 13 september spelen ze het in Stadstheater Arnhem. Kaarten te koop op hollandbarok.com. En we luisteren nu naar een opname van Holland Barok uit 2020. En wel met het eerste deel van Der Kunst der Fuge, Bach.

0: Dat was een opname van het eerste deel van de Kunst der Fuge door Holland Barok. Opgenomen op 29 juni 2020 in de Grote of Jacobijnenkerk in Leeuwarden. Holland Barok is samen met Fautje Suavator op 12 september in Sint Agatha en op 13 september in het Stadstheater Arnhem. Het 25e seizoen van Klassiek in het Veen in de prachtige concertboerderij Drentmeester in het Drentse Valthermond begint met optimisme en vreugde. Een programma met Beethoven en Schubert. Zondag 13 september om 3 uur, dan speelt het pianotrio Paul Komen, Arisa Fujata en Jan Ipenota. Het trio is vaste gast op het podium van Klassiek in Veen met gepassioneerde uitvoeringen van composities uit het klassieke romantische repertoire. En deze keer staat Beethovens Aartshertog trio op het programma en samen met Ursula Skauk en Tadas Kaliauskas wordt Schubert's optimistische forellenquintet uitgevoerd. Beide werken hebben een lied of lyrisch thema met variaties gemeen. Voor info en kaarten kijkt u op klassiekemuziek.nl. Ach ja, die forellen. Moet u eens luisteren hoe Jules de Korte daar ooit, alweer lang geleden, mee omging.
1: Ze was een lief jong meisje, niet schuchter nog brutaal. Steeds vrolijk als een seisje en reuze muzikaal. Zodra zij 2-3 tellen alleen gelaten werd,

Haar ooms Jeroen en Doris, haar tantes Leen en Fie. Die zeiden telkens, hoor eens, dit kind is een genie. Behalve oud-oom Jelle, die zei, geef mij maar snert. In plaats van die forelle, forelle van Schubert. Terwijl zij eens studeerde, sprak haar een jongling aan. Die langs het raam passeerde en doodgewoon bleef staan. Zij schrok zich haast de vellen en schichtig als een hert.

0: wie mij de weg verspert, die sla ik tot forelle, forelle van Schumann. Het meisje vond hem moedig en koen en kloek van geest. En ziet, zij trouwden spoedig en vierden hun bruiloftsfeest. Kunt u veronderstellen wat daar gegeten werd? Natuurlijk die forellen. Nee, spruitjes.
1: Tja, in Valtemont zal het wel heel anders klinken. Nu hoorde u Jules de Korte met die forellen. Trompetist Teus Nobel is zaterdag 12 september in Lantaarnvenster in Rotterdam de hoofdpersoon in een film en een concert met Child's Play. En hij presenteert, hij is trompetist natuurlijk, zei ik al, en hij is ook Edison-winnaar. En met zijn 11e album, dat is zijn meest persoonlijke, zegt hij tot nu toe. De muziek ontstond in een periode waarin het gezin werd geconfronteerd met een ernstige ziekte. Terwijl thuis vooral veerkracht en pragmatisme werd gevraagd, vond Nobel inspiratie in het spel van zijn kinderen. Vrij, onvoorspelbaar en vol verbeelding. Voorafgaand aan het concert van Teus Nobel wordt om 7:00 de documentaire Human First vertoond. Energie. Dat is wat doorklinkt in de composities, waarin veel ruimte is voor spontaniteit en gecontroleerde chaos. Structuur en vrijheid houden elkaar in evenwicht, precies zoals in kinderspel, Child's Play. Nobel maakte een heuse all-star band met gitarist Thijs Semey, bassist Jasper Heuby en drummer Niek de Bruin. Het concert begint om 8:30 en de film om 7:00. Nieuws over de film en het concert vindt u op lantaarnvenster.nl. En hier is Teus Nobel.

Tot zover hoorde u trompetist Teus Nobel met Where the Gold's At. Deze middag is in Noorwegen de begrafenis van koning Harald V, die op 28 augustus overleed. Veel royals, waaronder onze koning, koningin en kroonprinses, zijn afgereisd naar de hoofdstad Oslo om de dienst bij te wonen. In het kader van deze gebeurtenis gaat u een kort muziekstuk horen van de Noorse componist Johan Halvorsen, getiteld La Melancholie, uitgevoerd door violiste Melina Mandozzi en het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Nemi Järvi.

Dat was La Melancholie van Johan Halvorsen. Het muziekfestival Muze van Zuid bestaat dit jaar 10 jaar en dat wordt groots gevierd. 5 dagen lang zijn er veel concerten te bezoeken en wandelingen te maken in heel Amsterdam-Zuid. Om alvast een voorproefje te geven, laten we in ieder geval 1 stuk horen in dit programma dat tijdens het festival te horen zal zijn. Op woensdag 16 september om 14:00 is namelijk het concert Hartstocht uit Spanje en Transylvanië met celliste Lydia Blijdorp en pianist Tobias Borsboom. Ze zullen de Suite Populaire Espagnole van Manuel de Falla en de sonate in 5 stukken van Geza Fried laten horen. Van die eerste gaat u nu alvast een fragment horen en dat is de Asturiana uit de suite van de Falla. Uitgevoerd door Letizia Moreno, piano, en Anna Maria Vera, viool. Muze van Zuid.nl

Asturiana uit de suite van de Falla, uitgevoerd door Letizia Moreno en Anna Maria Vera. En met dit fragment zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u reageren? Nou, dat kan hoor, via actueel@concertzender.nl. En de techniek was in handen van Wijnand de Groot. Social media werd gedaan door Bart Garsen en Arjan Vermaat. En de productie was in handen van Peter Ribbens. En mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Graag tot dan en voor nu wens ik u nog een hele prettige middag.

0: got ants in my pants. Oh man, Chick can't dance.
1: Why?
0: He's got ants in his pants.
2: Chick rap in de jaren 30 met I Can't Dance.
3: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

Where Did You Sleep Last Night? Een van de oerkwesties in de Amerikaanse blues. Het hele leven zit erin. Waar was je nou? Wie is er dan leuker? Hou je soms niet meer van me. Stamvader van de blues, Led Belly, zingt het ergens begin jaren 40. Hij was de eerste zwarte zanger die door de blanke intellectuals werd omarmd. Maar dit liedje is zo oud en rauw dat niemand meer weet wie het heeft geschreven. Het schijnt uit de buurt van de Appalachen te komen, waar het nog steeds door zwarte en witte families wordt doorgegeven van generatie op generatie. Een jonge Kurt Cobain zong het ook, vlak voor zijn dood in 1994. De blues als rode draad door de geschiedenis van het oude Amerika. Her husband was a hardworking man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. De blues is vaak een baken van hoop, maar is hier op een morbide manier ook op zoek naar rechtvaardigheid. Al is het maar door juist het omgekeerde te benoemen. Well, good morning, blues. Blues, how do you do? I came to worry you. Om te stellen dat het leven van Led Belly bestond uit hoge bergen en diepe dalen, is een understatement. Het was een constante aaneenschakeling van hoogtepunten en tragedies. Ter wereld gekomen als Huddy William Ledbetter, was Led Belly de blues. Vermoedelijk geboren in 1888, maar het kan net zo goed 89 zijn geweest. Of 90. De emancipatie van het zwarte en ook het overige achtergestelde deel van de bevolking moest nog beginnen. De slavernij was pas afgeschaft in 1965 en lag nog vers in ieders collectieve geheugen. Led Belly werd uit de gevangenis geplukt door muziekjournalist Alan Lomax, waar hij als Walter Boyd 30 jaar op te knappen had. Nou zegt dat niet per se heel veel. Als het even kon in die tijd, werden Afro-Americans zo lang mogelijk opgesloten voor om het even wat. Zijn krachtige stem betekende zijn redding. Eind jaren 90, vorige eeuw. Tijdens een tournee door Georgia bevind ik me in een typisch Amerikaans plattelandshuis. Precies zoals je je dat voorstelt. Een groot wit huis op een heuvel met een groot wit hek eromheen. In de tuin wappert vier de Stars and Stripes. Er is een concert uitgevallen. En in plaats daarvan spelen we, de volgende ochtend, bij goede vrienden van de bandleider thuis. Ik ben deze tournee gastsolist in een volledige Amerikaanse zwarte band. Als het concert van de avond daarvoor uitvalt, stel ik onbevangen voor om op stap te gaan. Dat wordt me door de rest van de band met klem ontraden. Sterker nog, de angst staat in hun ogen. You can't go out here and just have some fun, boy. Ik ben wel wat gewend, maar dit is van een andere orde. Een orde die ik niet ken, ja. Hoogstens uit boeken en geschiedenisverhalen, maar nooit aan hun lijve. Hier is het echt. Ik zit midden tussen wat tegenwoordig bijna liefkozend de Proud Boys worden genoemd. Voorheen de KKK. Dat dringt langzaam tot me door. Het begint in mijn hoofd en eindigt in mijn buik, daar waar het pijn doet. Dus als ik hier naar buiten loop, ben ik mijn leven niet zeker. No, sir. De ontbijttafel is gevuld met cornbread, candy ham, blueberry muffins, southern breakfast. De buurt is uitgelopen en er heerst een opgewonden stemming. Je hebt tenslotte niet elke dag jazz royalty in huis. Ster van de band is de vermaarde zangeres Deborah Brown. What are we gonna play? Vraagt er iemand van de band tijdens het opbouwen. Let's play a blues, zeg ik vrij argeloos. Een blues wordt doorgaans door muzikanten gebruikt als ze het even niet meer weten of om in te spelen. Gewoon de blues als vehikel. Om band en publiek een beetje los te krijgen. 12 maten uit en thuis. Niet te langzaam, niet te snel. In feite een totaal geciviliseerde versie van de harde, vrede, cynische, maar ook hoopvolle verhalen van Led Belly, Blind Lemon Jefferson en al die andere pioniers met exotische bijnamen. Voor me zit een oude kleine vrouw. Ze zit in een rolstoel en is minstens 90 jaar. Maar bij het horen van het woord blues veert ze op uit haar stoel. Yeah, play a blues and make it Kansas City style, roept ze enthousiast. Ze is ineens 20 jaar jonger. Je hebt van die momenten in een muzikantenleven die beslissend zijn. En dit is er één van.
Met Kansas City-stijl bedoelt ze een specifieke manier van spelen, natuurlijk. Doorleefd in een traditie met een bepaalde beat, met bijbehorende licks en clichés. Wauw, die mevrouw heeft vroeger misschien wel gedanst op Charlie Parker, Coleman Hawkins of Jay McShann, realiseer ik me. Die ontwikkelde een heel eigen stijl, daar in de loesje nachtclubs in Kansas City. Ik begrijp ter plekke dat blues volksmuziek is. Gelukkig kom ik net kijken. Sommige dingen kun je maar beter jong leren. De blues is heilig. En van het volk.

Howling Wolf met I Got a Woman. Onvervalste blues. We gaan een stuk draaien van de soundtrack van de prachtige serie Tremé. Die gaat over het reilen en zeilen van een groep muzikanten in New Orleans. Hier is I Don't Stand a Ghost of a Chance with You.

0: Cootie Williams. Ah, Cootie Williams.
1: Duke Ellington en zijn herkenningsmelodie van Billy Strayhorn, Take the A-Train. En daarvoor hoorde je I Don't Stand the Ghost of a Chance with You. Uit de serie Tremé. En het wordt bijzonder vertolkt door eigenlijk een acteur, door Wendell Pierce. En je hoorde ook nog even, heel kort, de Nederlandse acteur Michiel Huisman. We gaan naar New Orleans, Los Hombres Calientes. Jason Marsalis en Irvin Mayfield. En El Barrio.

El Barrio en je hoorde Cyril Neville zingen. We gaan zo meteen besluiten met Sweets Edison en Ben Webster. Better Go van de plaat Ben en Sweets. Je kunt alle informatie vinden op World of Jazz, waar je trouwens ook eerdere afleveringen kunt beluisteren. Ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Ik ben Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot

Beste luisteraars, dit is Duke Ellington, aflevering 307. De Concertzender en World of Jazz. In vervolg op de vorige aflevering beginnen we met drie nummers van zangeres Lorraine Vedder met door haar geschreven teksten op instrumentale composities van Ellington. Eerste is Sweet Honolulu, gebaseerd op Doogie Woogie, een opname uit 1938 van een Ellington Small Group session met alt-saxofonist Johnny Hodges. Vervolgens Indiana Lana met een vrolijke tekst van Vedder op Jubilee Stomp uit 1928. Het wordt uitbundig gezongen met solo's van klarinetist Bill Liston en alt-saxofonist Jeff Driscoll. Trying to Get Over is gebaseerd op Doing the Voom Voom uit 1929. Die pianosolist is Shelley Burke. Nora Jones zong in 2003 Don't Miss You At All. Een nummer met een prachtige tekst die ze schreef op Ellington's pianosolo Melancholia uit 1953. In 1959 schreef zangeres Peggy Lee, op verzoek van Ellington, de tekst op het hoofdthema, main theme, van zijn muziek voor de film Anatomy of a Murder. Titel I'm Gonna Go Fishing. U hoort een swingende concertversie in de nachtclub Basin Street East in New York City uit 1961. Peggy wordt begeleid door een orkest onder leiding van Joe Harnell. We gaan verder met zangeres Billie Holiday. Eerst met twee rehearsals uit augustus 1955. I Got It Bad and That Ain't Good en Prelude to a Kiss. Jimmy Rose is de pianist. Een paar dagen later klinkt Prelude to a Kiss een heel stuk beter. Niet alleen door de zang van Billy, maar ook door het obligato van trompetist Harry Sweets Addison en de solo's van alt-saxofonist Benny Carter en gitarist Barney Castle.

0: We gaan verder met Billie Holiday. In Do Nothing Till You Hear From Me spelen Harry Sweets Addison, gitarist Barney Castle en tenorsaxofonist Ben Webster mooie obligato's. Webster blaast bovendien nog een mooie solo. De opname is van 14 augustus 1956. 4 dagen later is Billie op haar best in Sophisticated Lady. Obligato's zijn er van Addison en Castle en een geweldige solo van Webster. Op 17 december 2017 zingt V. Klaassen met het trio van pianist Peter Bates in een mellow tone. Ze doet dat in de harmonie in Leeuwarden. Martijn van Ieterson is gitarist, Frans van Geest bassist. In mei 2025 zong V. met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw onder leiding van Johan Plomp, een pittige versie van Sad and Dull met een fraaie solo van Jesse Brevet op baritonsaxofoon. In september 2021 was V. op haar best in een door de WDR Big Band subtiel begeleide uitvoering van In a Sentimental Mood met een prachtige solo van Johan Hörlen op altsaxofoon. Het concert vond plaats in de Kölner Philharmonie.
1: Do nothing till you hear.

about you. Some kiss may cloud my memory. Another arms may

0: Johan Hörlund.
1: In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar Lorraine Vedder, Norah Jones en Peggy Lee met door hen geschreven teksten op muziek van Ellington. Daarna zongen Billie Holiday en Faye Klaassen een aantal Ellington classics. Dit programma werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tafekio. Techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Beulenberg.

Dit is de Concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag aandacht voor een componist die waarschijnlijk bij velen onbekend is. Zijn muziek is ook bij de Concertzender maar zelden te horen geweest. We hebben het over Boris Papadopoulos, een Kroatische componist die leefde van 1906 tot 1991. Zijn voorgeslacht is bijzonder gevarieerd. Hij was van de Russisch-Joodse afkomst, zijn vader was een Griekse edelman, zijn moeder een Kroatische operazangeres en hij werd geboren in Duitsland. Naast componist was hij dirigent, pianist, arrangeur, docent, omroepmedewerker en journalist. Hij componeerde bijna 500 werken, van opera's tot filmmuziek tot kamermuziek en werken voor piano solo. Ook maakte hij veel transcripties van volksmuziek uit Zuidoost-Europa. En toch is hij buiten Kroatië nauwelijks bekend. U gaat zo meteen luisteren naar zijn tweede symfonie uit 1946. In het programmaboekje van de première stond dat Papadopoulos het stuk van ruim 3 kwartier in maar 2 maanden had gecomponeerd. Daarbij werd alleen niet vermeld dat hij in 3 van de 5 delen grote stukken uit eerdere composities gebruikte. Die had hij dan wel weer opnieuw geïnstrumenteerd. De eerste 2 delen van de symfonie zijn wel helemaal origineel. Het eerste deel, getiteld Road to Life, is losjes geschreven in sonatenvorm en bevat 2 imposante thema's. Het eerste is fanfareachtig en het tweede klinkt als een oriëntaalse dans, waar op een gegeven moment bijna de sabeldans van Khatchaturian om de hoek komt kijken. Het tweede deel, Resignation, heeft de vorm van een rhapsodie waarin zowel elementen uit barokmuziek als uit Zuid-Slavische volksmuziek te horen zijn. Deel 3 van de symfonie, getiteld Vision, bevat muziek uit zijn balletpantomime Goud en uit een pianowerk. Het vierde deel is een lyrisch intermezzo dat bestaat uit een vocalise die Papadopoulos oorspronkelijk schreef voor mezzosopraan en piano. De meeste muziek uit het vijfde en laatste deel, getiteld Steps of Freedom, is afkomstig uit de toneelmuziek voor Goethe's Faust, die hij in 1942 componeerde. Luister naar de tweede symfonie van Boris Papadopoulos, uitgevoerd door het Rijeka Opera Symfonie Orkest, onder leiding van Valentin Egel. Mezzosopraan Emilia Rukavina zingt de solopartij in het vierde deel.

op Mount Ulcers volgde, een band die nauwelijks nog introductie zal behoeven. U hoorde namelijk Russian Circles met single Empath, afkomstig van hun zojuist verschenen album 9. Op het album buldert het post-metal trio weer op woeste wijze voort en blinkt de groep uit in atmosferische zwaarte. U hoorde Russian Circles met het intense en overrompelende Empath. Zolang uitgestrekt als de atmosferische sludge van de vorige band kan zijn, zo kortstondig en explosief is de band waar we nu op overgaan. Met de nieuwe album Magazine, welgeteld 11 minuten lang, vindt de New Yorkse noise rock band Yowie Nail Gun er namelijk zo min mogelijk doekjes om. Hier is Yowie Nail Gun met het bizarre, maar toch vreemd genoeg aanstekelijke nummer Stillness Blues.

na jouw Inhaligans explosieve statement kon even op adem komen met Dimensional Holophonic Sound, of kortweg DHS. Luisteraars die de vroege jaren 90 bewust hebben meegemaakt, herinneren zich misschien nog vooral de clubhit House of God, maar in de jaren sindsdien bracht DHS gestaag platen uit, zoals kort geleden het album Concept Records. En van die plaat draaiden we het nummer Cut to Black. Dimensional Holophonic Sound was dit. Verder met Cold Light. Cold Light is een collectief van 6 producers en MC's uit Engeland, de VS en Hongarije. Dat handelt in een schemerijke mix van dub, trip-hop en hip-hop. Kort geleden verscheen Coltrane 2 hun debuutalbum en van die plaat draaien we voor u het nummer Smoke Signal. Dit is Cold Light.

U hoorde achterin volgens Cold Light en Pablo's Eye. En ook Pablo's Eye is een collectief, een dat onder de leiding van Brusselaar Axel Liebert al sinds 1989 muziek maakt. Sinds een paar jaar verschijnen hun platen bij het Belgische Stroom en zo ook hun nieuwste langspeler, Everything You Give Away. Daarvan draaien we voor u het nummer Viewpoint van Pablo's Eye dus. Dub, dubstep en reggae-producer Kevin Martin, u wellicht beter bekend als De Buik, is een nieuwe reeks samenwerkingen begonnen waarbij voor ieder deel samenwerkt met een andere zangeres. Ladybug heet dat project. Deel 1 was een samenwerking met Disfig en recent verscheen deel 2 waarop de Japanse zangeres Masumi van Friday Night Plans de stem voor haar rekening neemt. Miss You heet het nummer en dat gaan we nu voor u draaien. Hier is De Buik met Friday Night Plans.

Eerst hoorde u de buik verrijkt met de stem van Friday Night Plans en daarna hoorde u Fojia. Met iedere EP die de Engelse uitbrengt, beweegt ze steeds verder weg van de dansvloer en haar laatste release, het dromerige I Was Here For A Moment, klinkt bij vlagen alsof het een verloren opname uit de hoogtijdagen van het 4AD-label is. Van die EP draaiden we net het nummer I Can Be Anything. Fojia was dat en hopelijk volgt er snel een volledige plaat. Bij de volgende band draait het allemaal om een vonk die kan overslaan wanneer je muziek maakt met welbekenden. Met hun nieuw in het leven geroepen project Curbside Lamb's Ear proberen Magdalena McLean van post-folkgroep Caroline en Annabelle Mödlinger van future popband The Umlauts die vonk te vangen. Losse flarden en abstracte ideeën komen samen in muziek die nooit al te helder wordt, maar uitblinkt in textuur en een gevoel weet op te wekken waar moeilijk de vinger op te leggen is. Hier is Curbside Lamb's Ear met No Ordinary World.

Op Curb zijn de Lambs hier volgde Scattered Order met A Rare Wretch, afkomstig van hun laatste album Still Your Mind. Met al tientallen releases onder hun naam blijft de Australische band eind jaren 70 in de postpunk scene van Sydney in het leven geroepen door Mitch Jones en Michael T nog altijd door experimenteren. Als koplopers van de Australische postpunkbeweging is de groep nog altijd even happig om nieuwe technologieën en ideeën aan te grijpen voor alweer een nieuwe lap muziek. De volgende band herrees uit de as van de in 2023 plots uit elkaar gespatte noise rock groep Sprain. Frontman Alexander Gregory Kent ging namelijk meteen door met de voor de gelegenheid in het leven geroepen band Shielding. Na een bombastisch debuutalbum komt de band nu met de EP Don't Look at Me the Way a Dog Might Look at Your Leg. Hier is Shielding met Believe Me Dust.

Op Shaoling volgde de eerste band Bad Mothers Union, dat op het afgespeelde nummer Golden O laat horen dat ze space rock maken van de meest avontuurlijke soort. Hun eerste dit jaar uitgebrachte album Sore Losers bestaat uit langgerekte jams, waarbij mistige wolken mee uit je speakers walmen.

Laat maar eens zien dat het niet alleen duistere folk of aanstekelijke postpunk hoeft te zijn wat goede muziek afkomstig uit Ierland betreft. Het volgende nummer is afkomstig van het solodebuut van Nick Granata, die zich als onderdeel van de folkgroep Shovel Dance Collective al diep in de Engelse folktraditie wist te nestelen. Daar gaat hij in zijn solowerk vrolijk of gestaag mee door. Het nummer dat u zult horen heeft tot weg van de eerdere platen van landgenoot Richard Dawson, maar de rest van de plaat is zeker niet voor een stilistisch gat te vangen. Hier hoort u Nick Granata met They Came To Me One By One.

Na Necronata hoorde u Same Rules, een van de singles van de recent uitgekomen plaat van noise-rock fenomeen Chatpile. En ook deze albumcyclus laat maar weer zien. Chatpile is een band waarvan je verlangt dat hij maar zoveel mogelijk zijn eigenzinnige niche uit blijft kerven. Want op het nieuwste materiaal nemen subgenres als alternative en zelfs new metal een steeds prominentere plek in. Mocht dat aanvankelijk afschrikken, willen wij u op het hart drukken, geef het toch een kans. Want Chatpile wordt naarmate de tijd verstrekt en hun eigenzinnigheid toeneemt steeds meer het luisteren waard. Nahura is een Siciliaans trio dat zojuist een debuutplaat heeft uitgebracht. Rama heet dat debuut en daarop mengen ze traditionele en akoestische instrumenten met allerhande elektronica en moderne beats met traditionele ritmes, een unieke wervelende plaat. Daarvan gaan we het nummer Giwasa Abanati draaien. Dit is Nuara.

Na het Siciliaanse Nuara hoorde u Heat en Tarawangsa Willas, respectievelijk afkomstig uit Italië en Indonesië. Het Indonesische duo Tarawangsa Willas specialiseert zich in een moderne interpretatie van Tarawangsa, de zogenaamd heilige muziek van West-Java. Nadat ze al daar de Italiaanse producer Heat hadden ontmoet, wisselden ze jarenlang opnamen en ideeën uit, wat uiteindelijk uitmondde in het album Duori, dat eerder dit jaar verscheen, ook al op het Belgische Stroom. Daarvan draaide voor u zojuist het nummer Il Labirinto del Nulla van Heat en Tarawangsa Willas. Nu hij sinds vorig jaar niet langer de bassist van Einstürzende Neubauten is, heeft Alexander Hacke alle tijd om zich te wijden aan Hacke de Picoccio, de band die hij samen met zijn vrouw Daniele de Picoccio vormt. Recent verscheen van hen een nieuw album dat de titel Lichtung mee heeft gekregen en van de plaat gaan we voor u nu het nummer Vogelfrei draaien. Hier zijn Alexander Hacke en Daniele de Picoccio, of kortweg Hacke de Picoccio.

Na Hagia de Picocho luisterde u naar de track Anima, een doomscape van Jake Muir. Voor zijn laatste album verzamelde de Amerikaanse geluidskunstenaar van allerlei black and death metal platen de ambient passages en smeedde hij die tot een isolationistisch opus van metal zonder dat het metal is, of wat je er ook in wil horen. Zoals de titel van het album Pareidolia ook al suggereert, Jake Muir was dat. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze aflevering van Kaap Gonzo. We hopen dat u iets moois heeft gehoord vanavond en we laten u achter met Roy Montgomery en Martha Sky Murphy. De Nieuw-Zeelandse gitaarveteraan heeft naar eigen zeggen een hekel aan zijn eigen stem en roept daarom voor de zang regelmatig de hulp in van derden. En in dit geval is dat dus de Engelse Martha Sky Murphy, met wie hij samen de LP Nibbler maakte. Daarvan draaien we nu als afsluiter Satellites Against the Milky Way. Dit zijn Roy Montgomery en Martha Sky Murphy. Graag tot een volgende keer. Het gaat goed.

Welkom bij Pop Art. In deze aflevering schakelen we moeiteloos alle kanten op. Van uitgesproken maatschappijkritiek, via absurde gekte naar gewonere pop. Een verwarrende combinatie met geen ander doel dan u van het een op het andere verkeerde been te zetten. En hopelijk ook aangenaam te verrassen. De volledige speellijst en alle details van de nummers vindt u zoals gewoonlijk op onze website concertzender.nl.

afgelopen uur luisterde u naar Dream Saints, een maandelijks droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten. De details van dit programma vindt u op onze website concertzinnig.nl en op dreamscenes.nl.